0: Komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer waarover problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat verskrijgt in Geen Medium Blues. Oh ja.

RTV Go. Jouw radio in de regio.

0: van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Pop, rock, blues, jazz, dance, regionaal en nationaal. Op RTV Go hoor jij ze allemaal.

0: per NTV-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijk AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Frits Semmelkamp. Frits, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij restaurant Vlamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Buurtbewoners melden dat ze een harde knal hebben gehoord. Het restaurant was op dat moment gesloten. Het wordt namelijk verbouwd. Op foto's is te zien dat de schade aan het pand mee lijkt te vallen. Wel is er een ruit gesneuveld. De politie is een onderzoek begonnen naar wat daar precies is gebeurd. Noord-Nederland die wil zelf geld bij elkaar brengen om de Lelylijn mogelijk te maken. Speciaal gezant Klaas Knot die kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen euro te laten sparen. Het Noorden wil dat ook gaan doen. Ja, geen 400 dan, maar iets minder, zegt commissaris van de Koning René Paas.
3: En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
2: Het grachtenconcert in de Diepering van Groningen tijdens Gronings Ontzet gaat toch niet door. De organisatie die krijgt de financiering niet rond. Daarom heeft de Vereniging voor Volksvermaak het plan geschrapt. En festival Krasnopolski in de stad die komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort. En dat terwijl het festival volgende week al is. Volgens de organisatie is er te veel tijd gaan zitten in de gedwongen verhuizing van het EMG-gebouw naar het Suikerterrein. En Donar heeft gisteravond uit bij Rotterdam City Basketball een overtuigende zege geboekt. Het werd 90-76 voor de Groningers, die daardoor zijn geplaatst voor de halve finale van de play-offs.
4: Dankjewel, meer om 6:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen en welkom. Dan gaan we weer op deze vroege donderdagmorgen. Mooi dat je er weer bij bent, bij de ochtendploeg. Tot 10 uur zijn wij dan weer bij jou.
5: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen.
8: Een hele goede morgen, Edwin.

0: mooie samenwerking destijds van Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Goedemorgen, het is donderdag vandaag, 7 mei. De nieuwe dag is aangebroken. Een dag die ons regelmatig zon zal gaan brengen. Ook wel bewolking. En het wordt 12 tot 15 graden met een zwakke tot matige noordoost en later zuidoostenwind. In de ochtendploeg vanochtend, Jordan Malfrits, Frits Hemmelkamp. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Sergej in het Veen is er ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De eerste maanden van het jaar hebben een opvallende stijging laten zien, zo hoorden we gisteren. In het aantal geboorten blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En we hebben jaren te maken gehad met dalende geboortecijfers in ons land. Met één jaar als uitzondering. Namelijk dat jaar dat we niet zoveel te doen hadden omdat alles dicht was. Er zijn veel coronababies gekomen in 2021. Maar de eerste twee maanden van het jaar zien we ineens weer een stijging van het aantal baby's ten opzichte van het jaar ervoor. Bijna 3% stijging. Er zijn in de eerste 59 dagen van het jaar namelijk 26.500 baby's ruim geboren. Behalve, zo hebben onze collega's van Oog nagekeken, in Groningen. Daar hebben wij een daling gezien zelfs van 3,4%. Die zijn weer minder baby's geworden. Ja. En was in Zeeland last hebben gehad, een grote stroomstoring of zo, ik weet het niet. En een grote stijging van bijna 20% aan meer geboorte. Nou, het zegt allemaal niks, die cijfers. Maar het is toch leuk om even mee te delen. Ja, het is een nieuwe dag, een nieuwe ochtend. En die begin je dan fris en fruitig. Wij met een kopje koffie, 3 kopjes koffie net gehaald. 2 keer zwart, 1 keer met suiker. Er zijn ook mensen die op dit tijdstip iets anders nuttigen. En daar maakt de... Ja, Frits, daar maakt de... Hij kijkt ineens op, hè?
1: Ik luister even mee.
0: Ja, schrikt ineens op. Daar maakt de baas van Ryanair, de vliegmaatschappij, zich nogal druk over. Die zegt namelijk, waarom moet je om 5 uur 's morgens bier kunnen drinken? Dat kan namelijk op luchthavens, hè? Dat hebben ze niet te maken met sluitingstijden. En dus zien ze bij de vliegmaatschappij toch wat regelmatig vakantiegangers bijvoorbeeld de vakantie alvast goed beginnen door 's ochtends vroeg al aan het bier te gaan. Maar ook mensen die op lange vluchten zijn, die lang moeten wachten en dan maar denken, ach, dan neem ik een drankje. En hij ergert zich eraan, want het leidt tot heel veel gedoe en agressie en geweld in de vliegtuigen.
2: Ja, nou, ik begrijp het ook niet waarom mensen dat doen.
0: Nou ja, ik zou nog kunnen voorstellen als jij in een heel andere tijdzone terecht bent gekomen. En je bent al urenlang aan het wachten op een... En je komt uit Amerika, hè? Voor jou is het dan al avond of zo. Maar dan nog...
2: Nou, ja, ik denk dat wanneer je met zo'n reis bezig bent, dat het allemaal handig is dat je een beetje scherp blijft.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dat je niet in het vliegtuig 10 keer naar de wc moet. Nee, dat je zoveel bier hebt gekregen.
2: Toch een kopje koffie nemen, ja. of een kopje thee als je een beetje wilt ontspannen.
1: Dat je net een lamp bij de nooduitgang wordt gezet. Van, wat ramp is dat jij dan die deur moet openen.
0: Ik moet bij dit soort dingen altijd terugdenken aan een verhaal dat ik leerde toen ik ooit bij de Wereldomroep zat. Er was een jongen die draaide eigenlijk alleen maar nachtdiensten. En die was dus om, weet ik veel, 6 uur, 7 uur vrij. En dan kwam hij thuis en dan was het voor hem bedtijd. En dan nam hij wel eens een biertje. En dan stond hij met een biertje voor het raam. En zijn buren die dachten op een gegeven moment serieus dat hij een alcoholprobleem had.
2: Ja, dat zou ik.
0: Maar voor hem was dat het einde van de werkdag.
1: En overdag zagen ze hem ook niet.
0: Nee, precies. Ja. En dan nog dit verhaal. Ach, dit is wel een mooi verhaal. Het begon eigenlijk allemaal heel verdrietig. Onze collega's van RTV Drenthe kwamen daar gisteren mee. Marielle Egging en haar gezin namelijk waren op vakantie op Las Palmas, Gran Canaria. Wilden terugvliegen naar vliegveld Eelde. Toen plots de 10-jarige zoon Vins 2 keer flauw viel op het vliegveld.
2: Ja.
0: Nou, grote commotie natuurlijk, hoop gedoe. En toen was daar ineens een man, ene John uit Stadskanaal, met een hoed op, zoveel wisten nog, die eigenlijk de hele boel ging regelen. Die ze hielp, die de familie hielp, die hulp ging halen, die er gewoon voor zorgde dat er rust ontstond en dat het jongetje geholpen kon worden. Nou, die bleek uiteindelijk een longinfectie te hebben opgelopen. Is ook nog daar, hè? Het ziekenhuis opgenomen, kreeg medicatie. En ze wachten nu nog op een moment dat ze terug mogen vliegen. Maar het gaat goed met hem. Maar in alle commotie was de familie Egging ineens meneer John met zijn hoed kwijt. En dat vonden ze vervelend, want ze zeiden, ja, deze man heeft heel veel voor ons betekend. En die willen we heel graag bedanken, maar we weten niet wie die man is. Nou, vloog hij gelukkig niet op Schiphol, want zoveel vluchten komen op Eelde niet aan. 2 uur nadat de oproep werd gedaan en er werd breed opgedragen, wij melden het ook, TV1 meldde het, Drenthe meldde het, heeft deze John zich gemeld. En dus kan hij de bedankjes in ontvangst nemen. Ze noemen hem een held. Nou, dat is toch een mooi begin.
2: Ja, zeker.
0: Maar zo.

0: Billy Joel en My Life. Het is 6:15.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: En je bent niet alleen wakker. Nee, er zijn weer veel vroege vogels. Bijvoorbeeld onder de rook van Groningen in Foxwolde. Biologisch melkveehouder Peter Oosterhof. Peter, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Alweer aan het werk?
3: Alweer aan het werk, ja.
0: Hoe laat ben je begonnen vandaag?
3: Ja, vandaag iets eerder. Het was denk ik 4:45 dat mijn wekkertje ging. Dus het is vandaag wat extra druk.
0: En waarom wat eerder?
3: Nou, ze zijn bezig met de herinrichting onlanden hierachter. Dus de dijken, zeg maar, de kaders, die moeten omhoog om meer water in die onlanden te laten kunnen.
0: Ja.
3: En ja, daar moet grond voor getransporteerd worden. Daar moet verkeer voor over mijn erf. En ja, dan moeten die koeien eigenlijk al wel uitgewandeld zijn. Oh. Want die gaan dan op weg naar het kavelpad, zeg maar. Dat is eigenlijk de levensader van mijn bedrijf. Daar lopen die koeien over.
0: Jij moest je een beetje aanpassen, zeg maar, aan het werkverkeer wat er allemaal aankomt straks.
3: Ja, of ze moeten zich aanpassen aan mij, maar dat staan ze allemaal zo lang te wachten. Dan voel ik wel opgejaagd en dat vind ik dan weer niet fijn.
0: Nee. Nou, het is goed als je met elkaar meedenkt, hè?
3: Ja, zeker.
0: Ja, jij de onlanden dus als je achtertuin?
3: Ja, dat klopt.
0: Ah, dat komt minder.
3: Ja. Nou, ik denk nog wel heel vaak terug, hoor, aan de tijd van vroeger, dat het belangrijkste weidevogelgebied was. En dat, als wij hier in de Zuidermaren, zeg maar, moesten weiden slepen. En het waren allemaal kievieten en grutto's. En ja, nu heeft het gebied een functieverandering ondergaan. En ja, nu zie je toch eigenlijk een heel ander soort natuur.
0: Ja.
3: En als je vraagt waar ligt mijn hart, ik vond de natuur van vroeger met prachtige mooie weidevogels, dottenbloemen, zwanenbloemen, pijlkruid in de sloot, vond ik eigenlijk mooier.
0: Ja, ja.
3: Maar ja, ik ben ook boer, dus ik kijk daar met een andere bril.
0: Ja, misschien wel, ja. Ja, nee, ik kom er ook nog regelmatig. Ik vind nog altijd een mooi gebied, hoor, om daar even te fietsen of te wandelen.
3: Ja, ik kijk bij sommige plekken kijk ik even de andere kant op.
0: Ja, ik snap dat heel goed.
3: Jongens, zo'n groot gebied, het kost zoveel geld om het te beheren.
0: Ja.
3: En er komt geen voedsel vanaf. Kijk, waar wij het beheren, wij zijn een biologische boer. Maar ik noem mij dan eens, laat het duidelijk zelf, een voedselproducerend natuurbeheerder.
0: Zo.
3: Kijk, wij doen het ook op een natuurlijke manier.
0: Ja.
3: En ons beleid, zeg maar, dat levert nog mooie voeding op. Terwijl het andere beheer, zeg maar, alleen maar klauwen met geld kost.
0: Maar moet elke natuurbeheer voedsel opleveren dan, vind jij?
3: In deze tijd, heel Zuid-Europa, daar heb je eigenlijk het klimaat dat verandert. Heel Frankrijk, we krijgen steeds minder vruchtbare delta.
0: Ja, moeten wij dat overnemen eigenlijk, zeg jij?
3: Nou, overnemen, we moeten er zuinig op zijn.
0: Ja.
3: Natuurlijk moet je natuur hebben, mooie ruige stukken natuur is prima, maar je kunt ook een beetje te ver doorslaan. Net zoals de landbouw met hun intensieve gedrag soms ook te ver doorslaat.
0: Ja. Wat ga jij doen vandaag?
3: Maaien.
0: Ja, hou.
3: Afrasteren.
0: Ja.
3: Moet nog een stukje kilveren. Moet nog even een stukje sloten. Dus ik heb het eigenlijk heel erg druk.
0: Oh, ja. Dus eigenlijk zit het je ontzettend op te houden nu.
3: Nou, maakt ook niks uit. Okay. ik heb zin aan de dag, het wordt mooi weer, dus we gaan lekker aan de gang.
0: Nou, dat is de spirit. Heel goed, Peter. En werk ze vandaag en we spreken elkaar binnenkort wel een keer weer.
3: Nou, misschien komen we elkaar tegen in Nederland.
0: Ik zal zeker naar je zwaaien.
3: Nou, dan doe dat.
0: Oké. Dag, Peter.
3: Bedankt. Goeie dag verder.
0: Hoi.
1: De vroege vogel.

0: Zo, en Anna, het is 6:30. Eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw, die is overleden aan het hantavirus. De vrouw was kort aan boord van het vliegtuig, maar werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, zegt verslaggever Edwin van den Berg van NOS.
1: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
0: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Eén van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de andere naar Düsseldorf. Het tweede evacuatievliegtuig dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria is nog niet in Nederland. In Emmen is aan het begin van de avond een overval gepleegd op een kruidvatwinkel in het winkelcentrum aan de Monetpassage. De overvaller bedreigde het winkelpersoneel en is daarna te voet met de buiten vandoor gegaan. Wat hij precies heeft meegenomen is niet duidelijk. En een handgeschreven zelfmoordbrief uit 2019 van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het briefje voor een eerste zelfmoordpoging in zijn cel. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. In de 7 regels stellende brief schrijft hij bijvoorbeeld: het is een genot om zelf te kunnen kiezen wanneer je afscheid neemt. En ook schrijft hij: ze hebben me maandenlang onderzocht, niets gevonden. 3 uitroeptekens. 1 regel is onleesbaar overigens. Er is geen officiële bevestiging dat Jeffrey Epstein inderdaad de auteur is van de tekst. Nieuws uit binnen- en buitenland zometeen. Natuurlijk het nieuws uit Groningen. En Frits, wat zit daarin?
2: Het had zo mooi moeten zijn. Een compleet orkest op de aanlegkade van roeivereniging De Hunze in de Zuiderhaven in Groningen. Maar het gaat niet door. En waarom, dat vertel ik je straks.

0: Seven Heartbeats. Het is 6:30. Hier is het nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Met deze geste hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken om de spoorlijn aan te leggen. Speciaal gezant Klaas Knot kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen euro te laten sparen. Commissaris van de Koning René Paars over het plan.
2: Er zijn geen garanties gegeven, maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
1: Dat zei René Paas. In het nieuwe regeerakkoord wordt de Lelylijn overigens niet genoemd. Er gaat een streep door het Grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen. Die moest Gronings Ontzet op 28 augustus nieuw elan geven, maar de organisatie krijgt de financiering niet rond. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf daarom geen groen licht. Initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is teleurgesteld.
3: Nou, wat ik begrepen heb is dat de KVV heeft gezegd dat ze bang zijn dat ze financiële schade zouden lijden. En wat wij hebben gevonden als comité, we hebben een fondsenwerfster die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. En we hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten, ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald. Was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
1: Volgens Volksvermakenvoorzitter Erik Baar kon de organisatie van Groningen Ontzet het financiële risico simpelweg niet nemen. Festival Krasnapolski in Stad komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort. En dat met nog een week te gaan tot het festival van start moet gaan. Volgens festivaldirecteur Mariska Berenvoets komt dat doordat een te groot deel van de tijd is gaan zitten in de verhuizing van het EMG-gebouw naar het Suikerunieterrein.
4: Dat heeft gewoon heel veel voet in de aarde gehad en dat heeft ook voor vertraging gezorgd natuurlijk, omdat we eerst alles moesten omgooien. En het hele festival hebben moeten oppakken en op in een nieuw jasje hebben moeten gooien. En dat maakt dat er dus extra helpende handjes nodig zijn.
1: Het festival moest verhuizen omdat in de beoogde locatie beschermde dieren zaten, waaronder mogelijk vleermuizen. Daarvan was de organisatie te laat op de hoogte gebracht en dus was er geen tijd meer om een vergunning aan te vragen. En Donar heeft gisteravond uit bij Rotterdam City Basketball een overtuigende zege geboekt. Het werd 90-76 voor de Groningers, die hierdoor zijn geplaatst voor de halve finale van de play-offs. Donar eindigt sowieso als tweede van de Nederlandse clubs in de B-Next League. Zaterdagavond sluiten de Groningers de competitie af met een thuisduel tegen het Belgische Hubo Limburg United. Dat en meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: En met zometeen een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. En Harma is er straks met het weer en nu Maroon 5.
7: Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen Ochtendploeg.

0: Maroon 5, and she will be loved.
1: Lopend vuur.
0: Ja, het gaat nog niet goed genoeg, vindt men in Nederland, met het inleveren van het statiegeld. Dat moet, volgens de inspectie die erover gaat, jaarlijks 90% zijn van alle statiegeld, flesjes en blikjes. Daar komen we niet aan. Het zit tussen de 83% en 87%. En dus moet de organisatie die daarover gaat, de verantwoordelijke organisatie Verpakt, moet iets gaan verzinnen, de verpakkingsindustrie. En nu komt er onder andere een loterij. Lever jij ergens je blikje of flesje in, dan krijg je een digitaal lot. En dan kun je een geldprijs verdienen van 400 euro. Dus een van de mogelijkheden die gaat bestaan om je toch, nou ja, te motiveren om meer in te leveren van je flesjes en je blikjes. En daar ging ons Lopend Vuur gisteren ook over. Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Nou, wij doen dat, Sergej en ik. Ja, was gisteren niet Frits. Doe jij dat?
2: Ja, zeker. Ik leer mijn kinderen dat ook. Gewoon netjes bewaren en even in zo'n automaat.
0: Heb je dan ook zo'n vieze tas na afloop van al die blikjes die leveren?
2: Nou, maar
0: die
2: jongens drinken niet zoveel blikjes, wel flesjes.
0: Nee, en jij?
2: Ja, ik gooi ze gewoon op straat.
0: Nee, ik gooi ze natuurlijk. Nee, jij zei, die drinken niet, maar jij drinkt...
2: Ja, flesjes. Want flesjes, ik zit veel in de auto, ook naar Hilversum en zo. En dan heb ik vaak wel drinkflesjes in een doppel.
0: Nou, dat scheelt dan weer, ja. Statiegeld, flesjes en blikken. Lever ik standaard in?
3: Ja, dat doet Treinit en Bergen ook, schreef ze ons via de Facebookpagina van Radio Noord. Gea Piek reageerde ook mee eens, schrijft ze. Ik heb er namelijk voor betaald. Dus ik spaar ze op en dan lever ik ze allemaal in één keer in. En ik vertelde gisteren dat ook wanneer ik bijvoorbeeld bij een evenement ben en je koopt daar een blikje, dat ik die dan daar niet inlever, maar mee naar huis neem. Want anders verdienen ze er dubbel aan.
0: Oh ja.
3: Want je betaalt eerst al statiegeld aan bij het kraampje en dan lever je het in en kunnen zij het weer inleveren. Dat hoorde Chantal Jansen ook. En ze schrijft dat ze dat ook doet wanneer ze ergens is geweest bij een kraam of een snackbar. Altijd de lege flesjes en blikjes meenemen. En we krijgen de groetjes er ook nog bij van Chantal.
0: Mooi. Ja, is leuk.
2: Van Chantal Jansen.
0: Die grappen zegt al zo.
2: Oh, sorry.
0: Ja, dat geeft niet hoor, maar hoe vaak zal deze mevrouw dat gehoord hebben?
3: Ja, ja. Maar het klopt wel, ja. Ja, zo hebben we ook een Jan Smit die wel eens reageert.
0: Oh,
3: ja. Heel bijzonder.
0: Hendries Roefing, maar dat kan nog.
3: Nee, dat kan nog komen. Els Kok zegt, zeker die lever ik in, want je gooit toch ook geen geld in de prullenbak? Nee, en voor sommige mensen is dan 10 of 15 cent net niet hoog genoeg om het toch in te leveren.
0: Ja, maar tel het bij elkaar op.
3: Ja, dan kan het best oplopen. Richard Riepema die zegt, zeker lever ik dat in. En dat geldt ook voor Oud IJzer. Dat doet hij ook. En Johan Horinga, die neemt alles mee wat langs de weg ligt. Het is allemaal extra geld. Dus wat hij tegenkomt, gaat mee in de zak en levert hij zelf uiteindelijk in.
0: Statiegeldflessen en blikken lever ik standaard in. Dank voor je mening, dank voor je stem. Nou, we doen het hoor. We hebben die 90% grens hier gehaald met ons Lopend Vuur. We kwamen uit op 93%. Goeie.

0: belong together. Jij en ik en de radio. En Arma Boer, allemaal. Belong we together. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ach, en als je de gordijnen nu opentrekt, dan schijnt de zon ineens weer.
1: Heerlijk weer.
0: Lekker,
1: ja.
0: Lekker.
1: En hij komt op dit moment alweer om, tien voor zes op. En hij gaat soms om een dikke 9:10 gaan onder. Nou ja, en als de zon er niet meer is, ja, dan is het gelijk alweer een stuk vriendelijker dat het aanduurt. Want die sombere dolk met alleen nog maar bewolking, ja, ik vind het een beetje jammer. Maar ja, uiteindelijk werd het gisteren toch nog loter met de zon erbij in de stad. Zo'n 15,5 groot. 5 groot op dit moment. Het is vrijwel onbewolkt en de barometer staat dus een 15 millibar. Visvliet, gisteren vat hier gewoon op dit moment. Mooi, rustig weer, 3,5 groot. Wel een frisse nacht. Een zwakke noord-noordwestenwind en in Roosgouw licht bewolkt. Zonnetje de bie, 8 graden. In augustus werd een dikke das in Groningen met 7,5 uur de zon. En er is ook weer zo'n 5 mm verdampt. Nou, komt er ook nog iets de komende dag? Nou, verdoog zeker nooit. Er is zon. In de loop van de dag ontstond een stapelwolk, maar er is ook alles. En de wind zwak tot motig, komt nu het noordoosten met 12 graden direct langs de kust en op de Wadden tot een graad of 16 verdere provinciën. Vanochtend met vannacht opkloot weer. Mogelijk ontstaat er wat nevel en mist. 5 tot 8 graden als minimum. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. En met een zwakke tot motige zuidoost wind 15 tot 17 graden.
0: Lekker dus. Dankjewel, Harma. En zometeen dan gaan we naar Sellingen, waar gisteren in buurtschap Terborgen bijzondere vondst werd gedaan. Wat

0: fans zijn helemaal opgewonden. Want op 10 juli komt het nieuwe album uit van de Rolling Stones. Voorlopig doen we met een plaat als deze. Anybody See My Baby? In buurtschap Ter Borch bij Selling is een uitzonderlijke vondst gedaan. Namelijk een boerderij met een eeuwenoude langsbalkconstructie. Dat is een oude bouwvorm die nog maar zelden wordt aangetroffen. En er is daarom ook steeds minder kennis over. Gelukkig zijn deze gebinten veilig gesteld voor onderzoek, vindt Berend Jan Harding van de Stichting Monumenten Westerwolde.
1: Ik was al een tijd lang op zoek naar hele oude boerderijconstructies, omdat ik vermoedde dat die in Westerwolde aanwezig zouden zijn. En ik was al meerdere boerderijen langs gegaan. En ik kom hier oorspronkelijk uit de Borg. En was deze boerderij had ik altijd overgeslagen. En totdat ik een keer op een zomerdag in 2024 hier langskwam en naar binnen liep en in één oogopslag zag, dit is oud. Je denkt, eureka. Alleen het probleem is, je kunt het er bijna niemand delen. Want bijna niemand in Nederland heeft hier verstand van. Dus dat is wel ingewikkeld. Dus er is eigenlijk een klein groepje mensen in Nederland die dit soort dingen ook met elkaar deelt. En die daar ook echt verstand van heeft.
2: Dit soort restanten van oude gebinten zitten vaak in boerderijen die helemaal geen monumentale bescherming hebben. Er worden nog steeds helaas ontzettend veel oude boerderijen gesloopt. Dus er is altijd ligt de kans op de loer dat dit opeens tegen de vlakte gaat. En ja, dan kunnen we er niks meer mee. We proberen dat goed te inventariseren. En door het goed te dateren en het verhaal erbij te vertellen, kan je misschien ook voor elkaar krijgen dat ze alsnog monumentale bescherming krijgen. Of in elk geval dat men er vanaf weet. En het niet zomaar verdwijnt.
1: En tot nu toe had niemand er echt aandacht voor. Iedereen focust op Drenthe. Of iedereen focust op Brabant. Westerwolde is een beetje, in zekere zin, een afgelegen gebied. En heeft ook eigenlijk onvoldoende aandacht gehad wat dat betreft. En ik denk dat we hiermee een enorme inhaalslag kunnen maken. Ook qua aandacht voor oude gebinten en de inventarisatie ervan. En ik denk dat we hiermee ook gewoon met de reconstructie die Jim gaat maken, gewoon het oudste beeld gaan krijgen van een Westerwoldse boerderij tot nu toe.
0: Berend Jan Harding van de Stichting Monumenten Westerwolde.

Maurice Schout van Doornen vorige week. En hij kwam binnen afgelopen zaterdag in onze eigen Noord 9. Robin IJzerman, Noet Grun en Dancing Backstage. Het is vandaag 7 mei. Deze dag heeft in Groningen 3 jaar geleden een zwarte rand gekregen. Als we kijken naar de sportwereld. En wat gebeurde er 3 jaar geleden op deze dag? Dat je zometeen na 7 uur. En Arjen Robben gaat iets nieuws doen met zijn

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
3: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
2: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
4: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
2: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En hier is Noordnieuws met Frits Hemmelkamp.
6: Goedemorgen. Noordelijke overheden gaan zelf geld bij elkaar leggen om de aanleg van de Lelylijn mogelijk te maken. Om welk bedrag het gaat is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat ook het bedrijfsleven mee kan betalen. De gemeenteraad van Groningen heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om de dagopvang voor daklozen te verhuizen van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Moet allemaal over een jaar gaan gebeuren, want eerst moet het pand nog worden verbouwd. Dat gaat een kleine 4 miljoen euro kosten. En er wordt gekeken of het voormalige pannenkoekenschip in de Diepering van Groningen alsnog van de sloop gered kan worden. Gemeente Groningen gaat een bijeenkomst organiseren met geïnteresseerde partijen om te kijken of verplaatsing en behoud alsnog mogelijk is. Dat en meer vertel ik je straks na 7:30.

0: paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
2: De Winter Rioolservice lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Rioolservice. Kijk op uriool.nl.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
4: Hup, de tuin in. Vlag en reedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Wijzerweg Groningen.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, even langs de prikklok op deze donderdag. Met zometeen voetbal.

0: Madonna en Material Girl. Het is donderdag vandaag. Het is 7 mei en de zon schijnt eindelijk weer in de vroege ochtend. En als ze lekker wakker worden. Nou, die zon blijft er de hele dag ook wel bij. In de middag wel wat stapelwolken, zegt Harma. En verder 12 tot 16 graden op deze 7e mei. Het is een dag met een zwarte rand in Groningen als het gaat om voetbal. Want vandaag, 3 jaar geleden, 7 mei 2023, degradeerde FC Groningen officieel uit de Eredivisie na een 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles.
1: En het eindsignaal van de scheidsrechter. Groningen degradeert voor de 3e keer in de geschiedenis van de club die in 1971 werd opgericht. Het zat eraan te komen, maar het is nu een feit. Na Cambuur in deze speelronde ook Groningen uit de Eredivisie.
0: Ja, Groningen uit de Eredivisie. Dat is nog maar 3 jaar geleden. Kan heel snel gaan, hè. Een jaartje later promoveerden we weer. Maar ik heb de opstelling van 3 jaar geleden er even bij gepakt. Er zijn nog 2 spelers bij die we nu ook nog op de velden zien rondlopen. Namelijk Jos Schreuder stond in de basis en die werden de tweede helft vervangen door Tom van Bergen. En verder zagen we mensen voorbij komen als Peter Leeuwenburg in het doel. Radinho Balken, Johan Hoven, Nordin Moussampa, Valente, bij Feyenoord inmiddels. Merta, Antman en Peppi, die met PSV kampioen is geworden. En de coach destijds was Dennis van der Ree. Hij zei dit na afloop van de degradatie.
2: Dit was enorm vervelend. Het is één voor de financiën, denk ik. Anderzijds voor kijk hoeveel supporters er elke thuiswedstrijd en elke uitwedstrijd weer staan. En er zijn altijd mensen die uit emotie natuurlijk boos zijn. Maar ook heel veel die achter de club blijven staan, achter mij blijven staan. Dus daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Maar vooral voor hun echt enorm, moet ik het zeggen, kloten, kut. Ja. Sorry wat ik zeg.
0: Er was geen woord Duits of Frans bij wat Dennis van der Ree toen zei. 3 jaar geleden, een jaar later, met die hele jonge ploeg en Dick Lukien aan het roer, promoveerde FC Groningen weer. En nu nog 2 wedstrijden te gaan. En nog altijd in de race voor play-offs voor Europees voetbal. Maar er moet er nog wel een hoop gebeuren. Maar het kan snel gaan, zullen we maar zeggen. Ja. Voetbal op een iets ander niveau was gisteravond in de Champions League. Daar werd Bayern München uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Naar die gala-voorstelling van een week geleden. Arjen Robben was gisteravond een dag te toeschouwen bij zijn oude club, bij Bayern München. En werd voor de aftrap ook geïnterviewd daar door Ziggo Sportverslaggever Sam van Rooyen. En toen vertelde Arjen Robben dat hij een manoeuvre gaat doen in zijn carrière. Hij was trainer van de onder 14 ploeg van FC Groningen, maar gaat dit jaar het onder 19 team doen, zo vertelde hij. Maar hoofdtrainer, nee, dat wordt hij voorlopig niet.
3: Die ambitie heb ik op dit moment zeker nog niet. Ik noem het zelf een kleine ontdekkingstocht. Ik ben nu lekker bij de onder 14. Ik ga volgend seizoen wel een stapje omhoog naar de onder 19 al. Okay. Dus dan wordt het wel wat serieuzer.
4: Ja.
3: Maar ik ben het vooral aan het ontdekken. En waar dan het uiteindelijk gaat eindigen. Ik wil nog vooral een beetje flexibel blijven. En een beetje tijd hebben voor andere dingen.
4: Ja. Als ik aan jou denk als speler, los van alle mooie acties. Jij was zo bezeten. Die laatste wedstrijd tegen Zweden met Oranje. Doelpunt tegen Leipzig in de laatste minuut. Ja, ik kan doorgaan. Hoe je klaar hebt gemaakt voor de WK 2010. Zie jij die bezetenheid terug bij de huidige jeugd?
3: Nee.
4: Nee?
3: Nee.
4: Had ik ook wel verwacht. Maar wat zie je dan wel? En daar baal je daar een beetje van?
3: Ja, dat vind ik soms heel erg moeilijk. Dat is ook wel een beetje een dingetje nu in de rol van trainer. Want je wil altijd heel erg dicht bij jezelf blijven. En ja, de manier zoals ik denk ik de sport heb beleefd. Nou, dat zie ik in mijn ogen nog iets te weinig terug. En ik weet, het is een andere generatie. Met andere uitdagingen, zeker ook wel. Ja. Dus daar ben ik ook een beetje mijn weg in aan het vinden.
4: Haal je zweep tevoorschijn op? Zo?
3: Nee, dat niet. Nou, weet je wat ik heel erg heb, is heel veel dingen snap ik.
4: Ja.
3: Alleen, ja, ik mis soms een beetje die bewustwording. Echt, ik wil, dat probeer ik een beetje te creëren bij de jongens waar ik mee werk.
4: Ja.
3: Echt die bewustwording van, ja, weet wat je hebt. Hè, want ze roepen allemaal altijd, ik wil in het eerste en ik heb die droom. En,
4: ja.
3: Maar ja, zie ik dat dan ook echt elke dag, niet 1 keer in de week, elke dag terug op het veld. Echt alles eruit halen, het maximale eruit halen. Alleen als je wil, hè. Als je wil.
4: Ja.
3: Maar heel veel roepen wel dat ze willen. En ja, dat een beetje, dat mis ik soms wel een beetje. Ja. Ja,
0: dat is wel een beetje harde woorden hoor voor Arjen Robben bij Ziggo Sport gisteravond over de generatie van nu. De bezetenheid die hij toen had, die heeft hij dus nog steeds. Ik heb ook wel eens gehoord en ook wel eens gezien als hij aan het padel is. Hebben we die tegenwoordig?
5: Ja.
0: is, dan wil hij nog steeds elk punt winnen.
5: Of hardlopen, ik zie hem wel eens door het dorp rollen.
0: Hard, hè?
5: Ja, ja, heel hard.
0: Het is toch mooi dat die UZ-tijd er wel een beetje in bent. Nou, laat de jonge voetballers daar misschien iets van leren dan, toch? Als ze willen, hè? Als ze willen, zei hij.

0: Volume ja en blijf er mij. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Vandaag begint in de stad Groningen de meikermis. De grootste kermis van het noorden. Op de Grote Markt en de Vismarkt. Tot en met zondag 17 mei. En de marktmeester Hans Prins heeft er zin in.
2: Ja, we hebben heel veel nieuwe attracties weer voor dit jaar. We hebben op de Vismarkt hebben de Phantom. Dat is een grote afterburner van 55 meter hoog. We hebben op de Grote Markt hebben we de grote vrije valtoren die nu in opbouw is.
3: 80 meter hoog.
2: 80 meter hoog. En daarnaast hebben we nog een nieuw spookhuis van de familie Albus. Wat ook nieuw is in Groningen, wat ook voor de eerste keer nu draait op een kermis.
3: Ja. De hoogte wordt wel opgezocht, hè?
2: Ja, we gaan omhoog. We proberen de Martini-toren even naden. Maar we zijn in de buurt, maar we zijn er nog niet.
3: Ja, en verwachting, dat is natuurlijk altijd zo moeilijk uit te spreken. Maar het weer is geloof ik nog goed. Wat verwachten jullie ervan?
2: Het wordt goed kermisweer. Het lijkt te droog te blijven. Een zonnetje erbij. Niet te warm. We hebben nog mensen op het strand liggen. Dus de vooruitzichten zijn voor de kermis zijn ze goed. En als ik kijk naar de attracties die we kunnen vastleggen, dan hebben we toch weer een prachtige kermis staan. Dus we verwachten weer veel bezoekers.
0: Ja, de meikermis presenteert zichzelf als de goedkoopste van het noorden. Op de site kun je lezen dat er voor kinderattracties maximaal €3 betaald hoeft te worden. Voor het zogeheten groot vermaak is de prijs €3,50. En voor enkele andere attracties de nog grotere €4,50. Dan kan een middagje kermis met een gezin toch nog aardig in de papieren lopen. Aan de andere kant, een dagje pretpark is over het algemeen ook niet goedkoop. En dus luidt ons lopend vuur: voor de kermis heb ik geld over.
4: Ja,
0: ik kijk in het enthousiaste gezicht van Sergej.
4: Nou, ik vind kermis op zich als kind vond ik het heel erg leuk.
0: Ik ook. Ja.
4: En ik ben er redelijk recent nog even op een kermis geweest. En wat mij de laatste jaren opvalt, is dat als je als volwassene op een kermis komt, dat het heel anders is. Als je in een attractie gaat, in de avond bijvoorbeeld, of ze zien dat je volwassen bent, dan zetten ze hem net een tandje harder.
0: Oh, dat vind ik niet leuk.
4: Of wordt nog harder aan het bakje geslingerd van de zweefmolen. Dat je zo'n ketting voor je hoofd krijgt. Dan denk ik, ja, daar beleef ik niet echt plezier aan. Dus ja, nee, ik heb er wel geld voor over, maar ik kom toch vaak van een koude kermis thuis.
0: Ach, mooi omschreven. Frits, jij hebt jonge kinderen.
5: Ja.
0: Dat wordt een portemonnee trekken.
5: Nou, het grappige is, mijn kinderen geven er echt helemaal niks om.
0: Nee?
5: Nee. Wij woonden eerder hier in het centrum van Groningen. En dan wilde ik er wel met de jongens heen. En die had iets van, nou, mogen we weer naar huis? Die gaven er echt helemaal niks om.
4: Dat is wel heel bijzonder.
5: Ja, nee.
0: Ja, ik ging altijd met mijn opa vroeger. Dat vond ik geweldig.
4: Ja.
0: Maar nu mijn kinderen niet meer klein zijn, heb ik er ook niet zo heel veel mee. Hoewel ik het altijd wel leuk vind om er even overheen te lopen. Gewoon even te kijken.
4: Het nieuwe spookhuis, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Ja, dat vind ik
4: wat ik net hoorde.
0: Vind ik te eng.
4: Nee, dat vind ik dan weer de leuke ding. Daar kan niet zoveel misgaan.
0: Ja, voor de kermis heb ik geld over. Is ons lopend vuur.
4: 050-3188-288. Deel je mening met ons. Je kunt bellen en appen. Ik zit tot 10 uur voor je klaar. En je kunt ook reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur natuurlijk ook weer terug te vinden.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Wat alweer gedaan hoor. 13% slechts. Zegt eens. Voor de kermis heb ik geld over.
1: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur. Het is de verjaardag van onze voormalige premier. Nee, niet Dick Schoof. Nee, ook niet Mark Rutte. Nee, Jan-Peter Balkenende is jarig.
4: Oh,
0: kijk. Skateboard gekregen, heb ik gehoord. Nee, 70 geworden vandaag.
4: 70?
0: 70, ja, dat gaat snel, hè? Cody Gakpo, die moet ons wereldkampioen maken.
5: Ziet hij er nou wel volwassen uit, dan?
0: Frits.
5: Ja, flauw.
0: 27 geworden, Cody Gakpo. DJ Jean is jarig, 58. En Eagle Eye Cherry is jarig. De broer van Nene Cherry, hè? Hij wordt 58. En dat vieren we. Telefoon voor je. Jan-Peter Balken. Nu al.

0: even de rode lampje uitleggen. Als die brand nog uit de microfoon afrit. Ja,
1: moet je ook aankondigen.
0: Ja, sorry. Eagle Eye Cherry op zijn verjaardag en Save Tonight. Nou, nu mag je, Frits, want wat heb je zo meteen voor ons in het nieuws?
1: Ik denk dat heel Groningen er wel een keer een pannenkoekje heeft gegeten. Maar het schip ligt er al een aantal jaren verlaten bij. Maar mogelijk gloort er nieuwe hoop.
0: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn.

0: SaveTheChildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
3: Stihl, sterk werk.
4: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
3: Stihl, sterk werk.
4: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
9: Het is 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Met deze geste hopen de noordelijke provincies het Rijk over de streep te trekken om de spoorlijn aan te leggen. Speciaal gezant Klaas Knot kwam eerder dit jaar met het voorstel om het Rijk jaarlijks 400 miljoen euro te laten sparen. Commissaris van de Koning René Paas over de noordelijke plannen daarvoor.
11: Er zijn geen garanties gegeven, maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
10: In de huidige kabinetplannen wordt de Lelylijn overigens niet genoemd. Bij restaurant Vlamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Omwonenden melden dat er een harde knal was te horen. Het restaurant was op dat moment gesloten, het wordt namelijk verbouwd. Op foto's is te zien dat de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Wel is een ruit van de voordeur gesneuveld. De politie is een onderzoek begonnen naar wat daar precies is gebeurd. De gemeenteraad van Groningen heeft gisteravond ingestemd met het voorstel om de dagopvang voor daklozen te verhuizen van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Over een jaar moet dat gaan gebeuren, want eerst moet het pand nog worden verbouwd. Gaat zo'n 400 miljoen euro kosten. 4 miljoen, correctie, iets minder. Tijdens het debat over de plannen vielen stevige woorden bij zowel de oppositie als de coalitie. Vooral omdat de oppositie in twijfel wordt getrokken of de veiligheid van de buurt wel gewaarborgd kan worden.
12: Maar je ziet hoe het nu gaat aan de Spilsluizen, hè, de huidige dagopvanglocatie. Ja, het is daar gewoon niet veilig. Niet voor de daklozen zelf, hè, maar dat was natuurlijk weer een steekincident op 20 april. Maar ook niet voor de omwonenden.
10: Dat zei Leendert van der Laan van de Partij van het Noorden. Een groep omwonenden probeert via de rechter de komst nog terug te draaien. Een winkel van voormalig bakkerij Beukenveld in Stadswijk Vinkhuizen en de productielocatie aan de Protonstraat in Groningen blijven gesloten. Het is de curator niet gelukt om een overnamekandidaat te vinden. De winkels van Beukenveld werden na het faillissement overgenomen door bakkerij Van der Kloet. Die ging eerder dit jaar ook failliet. De winkels in het Friese Drongrijp en aan de Parkweg in de stad zijn wel verkocht en blijven dus open. Door het faillissement van Van der Kloet raken ruim 100 medewerkers hun baan kwijt. En het schip De Verandering, het voormalige pannenkoekenschip in de stad, wordt misschien alsnog gered van de sloop. Het schip ligt al een tijdje te wachten in de Groningse Diepering om gesloopt te worden. Het restaurant dat erin zat verhuisde een paar jaar geleden al naar de Oosterhaven, waar het schip bleef doelloos achter. Als daar raadslid Cecile Nieuwenhout van ProLicht, dan wordt het schip niet gesloopt, maar gered.
13: Ik zou graag willen dat het schip behouden kan blijven. Het is een hele mooie romp. Het is een stuk erfgoed, varend erfgoed. Het is een stukje geschiedenis. Het spreekt heel veel mensen aan. Heb ik ook gezien in de reacties op eerdere berichtgeving over het schip. Dus wat ik graag wil, is dat het schip behouden kan blijven worden.
10: De gemeente Groningen gaat nu een bijeenkomst organiseren met geïnteresseerde partijen om te kijken of verplaatsing en dus behoud alsnog mogelijk is. Dat en meer valt allemaal te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
14: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
7: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen.

0: Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
1: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: Het is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Biminadi in Winschoon in Noordbrouk. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bijminadi.nl.
1: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.
3: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen. Zorgen bij het festival Krasnapolski in Groningen. Met nog een dikke week te gaan is er een flink tekort aan vrijwilligers. Daar ga ik zo over praten.

0: Alexis Jordan en Happiness. 8:09. Over ruim een week staat festival Krasnapolski op de agenda in de stad Groningen. Niet op de beoogde locatie langs het Eemskanaal en het EMG-gebouw, maar in de voormalige suikerfabriek. Maar voor het zover is, is er voor de organisatie nog wel werk aan de winkel, want er is een gat van zo'n 40 vrijwilligers per dag. Directeur Mariska Bervoets, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat klinkt nog best veel met nog een week te gaan.
1: Ja, dat snap ik. Ja, nou ja, daar staan alle oproepen voor uit. Het is ook nogal een opgave die we aan het doen zijn natuurlijk.
0: Maakt u zich daar geen zorgen over dan? Dat we nog een week te gaan per dag 40 vrijwilligers mist?
1: Nou ja, daar zijn we dus hard aan het trekken. Dus fijn dat jullie bellen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, graag gedaan. Maar de vraag is, maakt u zich geen zorgen?
1: Nou, wat ik al zei, we staan een hoop lijntjes vooruit, dus ik denk dat het wel goed komt. Maar het is, we zijn er even extra mee bezig, omdat je festival in 4 weken verhuizen van de ene naar de andere locatie, dat is natuurlijk niet zomaar wat. Dus daar heb je gewoon een hoop helpende handjes extra bij nodig.
0: Ja, want wat was de reden dat er verhuisd moest worden?
1: Er bleek op onze beoogde locatie vleermuizen, marters en dergelijke aanwezig te zijn. En die willen wij niet verstoren. Dus we gaan verhuizen van de EMG naar de suiker. En gelukkig heeft Groningen nog meer prachtige erfgoedlocaties waar ons festival altijd om draait. Want de locatie is bij ons de headliner. Dus we pakken gewoon het festival op. En we pakken het festival op en we verplaatsen hem binnen 4 weken naar een andere locatie. Daar hebben we alles op alles voor aan het zetten om dat te laten lukken. En daar hebben we dus gewoon nog wat helpende handjes bij nodig. En daarvoor staan een hoop oproepen uit.
0: Maar is dat dan de reden, die verhuizing is puur de reden dat er niet genoeg vrijwilligers zijn die komen helpen? Of zijn er nog meer redenen voor?
1: Nee, je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld een complete verbouwing gepland hebt staan voor je nieuwe huis, maar je hoort 4 weken van tevoren dat het een ander huis wordt, dat nogal wat voet in de aarde heeft en extra werk oplevert. Dus, en vertraging natuurlijk. Dus dat is de reden dat we daarin even flinke extra oproepen aan het doen zijn.
0: Want voor vertraging heb je geen tijd, want het festival staat op een datum en dat moet doorgaan, neem ik aan.
1: Ja, precies, ja. Precies, daarom. Ja. Dus dat is natuurlijk niet iets waar je op hoopt, maar we hebben een geweldig team en we hebben met z'n allen besloten om ervoor te gaan. En er zijn ook heel veel geweldige mensen in Groningen die het altijd leuk vinden om op festivals te helpen. Dus volgens mij moeten die er zijn.
0: Maar ik wil niet doemdenken, hè, maar stel het toch maar de vraag. Wat als het nou niet lukt om ze te vinden?
1: Dan gaan we dat op een andere manier oplossen.
0: Hoe?
1: Het is niet zo dat het festival dan opeens niet doorgaat natuurlijk. Maar dan gaan we dat op een andere manier oplossen.
0: Ja, hoe?
1: Ja, door het slimmer in te richten, door zelf bij te springen, door meer diensten te draaien. Ja.
0: Het gaat hoe dan ook door?
1: Natuurlijk gaat het door,
0: in
1: ja.
0: De vorm zoals u het voor ogen heeft.
1: Als we het festival kunnen verplaatsen in 4 weken, dan zijn die paar vrijwilligers die we nog even moeten vinden. We hebben nog een week. En dat zijn allemaal leuke diensten. Ze kunnen komen bar draaien, maar ze kunnen ook helemaal komen helpen in de aankleding, want het is een veel grotere locatie. Dus het is ook logisch dat je dan meer mensen nodig hebt om te komen helpen. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die het leuk vinden. Dus als je zin hebt om te komen helpen, meld je even aan via onze website. Dan kun je gewoon gratis het festival bezoeken en gezellig meedraaien. En meehelpen om die monsteropgave van 4 weken in te lopen.
0: Toch de oproep nog even gedaan. Dank in ieder geval directeur Mariska Bervoets van Krasnapolski. Over een week dus. En straks, er komt geen groots grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen tijdens Groningens ontzet. Je hoort zo meteen waarom. En Harm Aizer met het weer. Naar

0: dan is de zomer weer voorbij. Dan is het september. Nou. Nog lang niet, hoor, maar goedemorgen.
1: Ach, alsjeblieft, de R zit op dit moment... Nee, net niet meer in de mond.
0: Nee, joh. In Meijer.
1: Maar, ja, het is Meijer. Nee, het is Maai. Dus er zit geen R meer in de mond, maar in september weer wel. Dus nee, ik ga er wel helemaal nog niet af. Het is natuurlijk wel een periode, waar we er straks op aangaan, de komende paar dagen, dat die ijsheiligen er zit. Nou, en zoals het nou liet, hebben we er geen last van. Want de ijsheiligen, dat manifesteert zich toch wel redelijk vol met hele koude nachten, met soms wat vorst en dat soort dingen. Maar wat dat betreft, het liet me oorlog gespoord blijven. Ook al was voor mijn optiek was wel behoorlijk fris, met zo'n draaien naar avondgroot op sommige plekken. Nou, vandaag in ieder geval lekker wat zon. Die hebben de laatste paar dagen toch op heel veel plekken wel moeten missen. In de loop van de dag ontstonden de stapelwolken en met een zwakke tot matige noordoostenwind wordt zo'n 12 graden direct langs de kust en op de wadden tot een groot of 16 verdere provinciën. Vanavond en vannacht opklonen weer. Er kan wat nevel en mist ontstaan met zo'n 5 tot 8 graden als minimum. En maar een dag met regelmatig zon. De wind is zwak tot matig komen door de zuidoosten met zo'n 15 tot 17 graden.
0: Dankjewel. Ja, het plan was ambitieus. Een groot concert tijdens bommenwerend op het water in de Zuiderhaven in de stad. Naar voorbeeld van het Prinsengracht Concert in Amsterdam. Het Noord-Nederlands Orkest zou meedoen. Tientallen koren, honderden zangers uit de hele provincie. Het Grachtenconcert moest niet alleen in publiek strekken worden, maar ook het stoffige imago van Groningen's ontzet oppoetsen. Maar er gaat een streep door het plan. De organisatie struikelt namelijk over de financiering. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf geen groen licht. En initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is teleurgesteld.
2: Ja, behoorlijk. Want we waren echt in een vergevorderd stadium. En alle lichten stonden op groen. Zowel de gemeente als choreograaf, koren, zangers, het orkest. Nou, alles was positief. Ja, en dan krijg je toch te horen dat het niet doorgaat. En dat is heel erg teleurstellend.
3: Want waarom gaat het niet door?
2: Nou, wat ik begrepen heb is dat de KVV heeft gezegd dat ze bang zijn dat ze financiële schade zouden leiden. En wat wij hebben gevonden als comité, we hebben een fondsenwerfster. Die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. En we hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten, ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald. Was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
3: Nou, hebben jullie wel te horen gekregen dat in maart dan een go of een no-go, hè, zoals het dan heet, gegeven zou worden. En dat die garantie vanuit dus de KVV niet genoeg was om dit uiteindelijk te doen. Heb je daar nog enigszins begrip voor? Snap je dat echt helemaal niet?
2: Nou ja, wij hebben de KVV garantie gegeven dat zij geen financiële schade zouden ondervinden.
3: Nou, maar dat vinden zij dus niet.
2: Ja, nou ja, dat is het hun woord tegen ons woord. Maar ik snap de angst niet.
3: Het kan natuurlijk nog altijd doorgaan mocht je de financiën hebben. Dan is ook gezegd dat deze locatie nog steeds gewoon open staat voor jullie. Mocht het nou toch niet voor elkaar, mocht je het niet voor elkaar krijgen, heb je dan zoiets van dan volgend jaar maar? Of is het idee dan sowieso van de baan?
2: Nou ja, ik probeer toch wel nog een alternatief voor elkaar te krijgen. En dan met een kleiner budget en andere partijen. Dan gaan wij ons uiterste best voor doen. En mocht dat niet lukken, dan kijken we misschien of het naar volgend jaar kan. Ja. Maar ik weet niet of het dan nog met de KVV kan. Want ja, als zij zo behoudend zijn in het lukt niet en het kan niet. Dan weet ik niet of dat wel samen met hun kan.
0: José Versteeg van roeivereniging De Hunze zei tegen Dimitri van Tijl. Volgens voorzitter Erik Baar van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken kan de organisator van Groningen ontzettend het financiële risico simpelweg niet nemen. En zometeen de kermis in ons land.

0: groen vuur.
1: Attention!
0: Ja, here we go. Ja. De kermis begint vandaag, de meikermis in stad. Voor de kermis heb ik geld over, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Ja, Ria ter Veld die zegt, nee, helemaal niks. Zonde van mijn geld. Harry van der Laan, een dagje pretpark ben je 6 tot 8 uur. Ga maar eens 6 tot 8 uur op de kermis lopen. En in alle attracties, dan ben je stukken duurder uit dan een pretpark. Simpel dus voor hem.
0: Jij wil wel op de kermis werken, denk ik, om dat te doen, hè?
2: Ja, lijkt me heel leuk. Ja.
0: Voor de kermis heb ik wel geld over 050-318-288. Praat met ons mee en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Tussenstandje, 14% van de stemmers is er wel mee eens. Straks na achter praten we onder andere over Joyce en de vraag, hoe staat ze?

0: vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Een goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
10: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
11: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
10: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
15: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
14: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
16: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
14: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: dit is het Gronings Nieuws met Frits Hemmelkamp.
14: Bij restaurant Flamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Omwonenden melden dat er een harde knal was te horen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het geplande grachtenconcert tijdens Groningens Ontzet gaat niet door. Het is de organisatie niet gelukt om voldoende financiën bij elkaar te brengen. Mogelijk komt er volgend jaar wel een editie. En festival Krasnapolski zoekt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag. Het festival staat voor volgende week gepland. En de organisatie gaat ervan uit dat die vrijwilligers gewoon worden gevonden. Dat en meer straks om 8:30.
18: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
19: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
21: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portende uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
19: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
24: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
25: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
26: Radio Noord.
27: De ochtendploeg.
26: Met Edwin Paspeer.
28: Goedemorgen, het filiaal van Bakker Beukenveld in de stad maakt samen met een winkel in Friesland als enige een doorstart naar het faillissement. Ik praat zo met de curator.
29: Goedemorgen.
30: Hey. Goedemorgen.

0: Incognito en Jocelyn Brown en Always There. Het is 7 minuten over 8. Voor slechts 2 winkels van de failliete Fries-Groningse bakkerketen Van de Kloet Beukenveld is een koper gevonden. Het gaat in Groningen om de winkel aan de Parkweg. Curator Maarten Hemmers hangt aan de lijn. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: 2 winkels die een doorstart kennen. Dat klinkt als een magere oogst. Ziet u dat ook zo?
1: Ja, ik meen ook dat dat niet veel is. We hebben in dit faillissement gelukkig op een hele hoop aandacht kunnen rekenen. Zowel eigenlijk van alle bezoekers van de winkels, maar ook vanuit de media is er echt veel aandacht besteed in dit faillissement. We hebben daarmee zeg maar de winkels ook goed in de etalage kunnen zetten, zogezegd. En we hebben ook met best wel veel gegadigden gesproken over een overname van meerdere winkels. Alleen uiteindelijk is het optelsom voor deze gegadigden toch geworden dat het te duur was om het over te nemen. En hebben deze partijen zich uiteindelijk teruggetrokken.
0: Ja, want het was gewoon niet te betalen met datgene wat er stond, de bakkerijen bijvoorbeeld.
1: Ja, zo'n ondernemer die maakt waarschijnlijk een optelsom van welke kosten ben ik kwijt aan het einde van de maand. Wat verwacht ik daar weer mee terug te verdienen? En die optelsom die maakte dat ze toch een te groot risico vonden om de bakkerij over te nemen.
0: Want waardoor ging de bakkerij failliet?
1: Nou, de bakkerij is redelijk snel eigenlijk na de start failliet gegaan. Er was al een deel in Groningen wat al gesloten was. Dat was verhuisd eigenlijk naar de bakkerij die in Leeuwarden stond. Die was net open en dat was splinternieuwe bakkerij. En daar is de ondernemer geconfronteerd met een afnemer die is weggevallen. En daarmee is eigenlijk 40% van de omzet weggevallen. En daarmee konden gelijk de salarissen niet meer worden betaald. En kwam de bakkerij acute geldprobleem.
0: Ja, er was geen redder meer aan op dat moment.
1: Nee, dat was een te grote klap.
0: Het is wel een hard gelach, denk ik, voor zo'n 100 werknemers die toch hoop hadden dat er misschien een doorstart zou komen.
1: Het is heel zuur. Ik heb de werknemers ook gesproken. Zowel de werknemers in Leeuwarden als de werknemers in Groningen. En nou ja, veel van deze mensen die hebben ook echt wel jaren met elkaar samengewerkt. En er zijn eerder ook al faillissementen geweest waarbij het wel door iemand is overgenomen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er ook dit keer wel weer de hoop was dat er een geschikte koper zou komen. Helaas is dat uiteindelijk niet zo gebleken dit keer.
0: De zaak aan de Parkweg gaat wel door. Wie is dan daar de overnemende partij?
1: Ja, dat is een oud werknemer van de bakkerij.
0: Die gaat ermee door?
1: Die gaat daarmee door, inderdaad. Ja.
0: Met het personeel wat er ook zat?
1: Ja, dat is eigenlijk een klein clubje werknemers die samen de handen in één hebben geslagen. Die daar een nieuw leven in die winkels blazen. Dus het is wat dat betreft wel heel mooi dat op die plek toch een winkel blijft. Want zo'n winkel, zeker die aan de Parkweg, ja, dat is ook een heel belangrijk punt in de buurt daar.
0: Ja, maar hoe komen zij, misschien domme vraag, maar aan het brood als er geen bakkerij meer achter zit in de keten?
1: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb dat ook niet met ze uitonderhandeld of besproken. Er zijn gelukkig meerdere punten waar je ook brood bij af kan nemen. Bijvoorbeeld wat de fabriek in Leeuwarden deed. Ja, daar konden mensen uiteindelijk ook, ondernemers konden ook brood bij afnemen. Dus er zijn ook wel andere verkooppunten die zij kunnen aanspreken om aan het brood te komen.
0: Wanneer gaat...
1: Ze nemen eigenlijk alleen dan het winkeldeel voor hun rekening en niet meer het productiedeel.
0: En wanneer gaat die winkel weer open?
1: Dat weet ik niet precies. Ik denk dat dat wel zo spoedig als mogelijk zal zijn. Ik weet dat de werknemers die de winkel hebben gekocht een aankondiging op Facebook hebben gedaan. Ze zijn op dit moment nog met de laatste punten bezig om af te wikkelen. En nou, zodra ze zover zijn, dan zullen ze ongetwijfeld gelijk open gaan.
0: Dank voor de toelichting. U was wat ziek, maar u wilde toch aan de telefoon komen. Dank daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, sterkte met de stem. Curator Maarten Hemmers was wat ziek. En wat mooi dat hij toch even het verhaal wilde vertellen. En straks voor Stijtse. En ondanks alle protesten verhuist de dagopvang voor daklozen in de stad naar de Nieuwe Boteringenstraat. Gisteravond werd er

0: Veronica. Nieuwe single van Direct in de ochtendploeg op Radio Noord. Het nummer heet Won't Fall. Goed, pen en papier erbij, dus noods een atlas en zeker ook je telefoon. En dan goed luisteren naar de aanwijzingen van Joyce Kranenborg, die weer ergens in de provincie zich verstopt heeft. Drie aanwijzingen voor je heeft en dan mag je ons appen 050-3188-288 als je weet waar ze staat. En dan win je het weerstation van RTV Noord mee als je bij onze uitzending komt. En dat ging van de week nog een keer weer mis, als je bereikbaar bent over een half uur ongeveer. Zeg maar tussen 8:45 en 9:00. Royaal gezien. 050-3188-288 is ons appnummer. En dit is de eerste aanwijzing. Waar staat ze?
1: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
2: Die vind ik erg moeilijk.
0: Ik ook. Ja. Heel moeilijk dit. Nog één keer luisteren dan.
1: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
0: Maar goed. We hebben moeilijker gehad en die zijn ook allemaal opgelost. Dus dit gaat ook vast lukken. Je kunt nog gokken. Maar je kunt ook even wachten en denken van nou, ik pak straks over een paar minuutjes aanwijzing 2 nog even mee. Of na 8:30 aanwijzing nummer 3. Dat mag allemaal. 050-3188-288.
1: Deze plek is van zeer goeie grond. Althans, als we de norm gelopen.
0: Voor het weerstation van Radio Noord. Voor Stijtse.

0: het Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. Het lijkt er dan toch echt van te gaan komen. De dagopvang voor daklozen in de stad verhuist over precies een jaar van de Spilsluizen naar de Nieuwe Boteringenstraat. Gisteren werd een plan aangenomen om het pand in de Hortusbuurt voor ruim 4 miljoen euro te verspijkeren. 35 raadsleden stemden voor, 10 tegen. En er viel een stevige woorden bij zowel de oppositie als de coalitie. Verslaggever Wouter Holsappel sprak eerst met Leendert van der Laan van oppositiepartij Partij voor het Noorden.
1: U noemde de dagopvang verhuizen een bom voor de wijk. Kunt u dat toelichten?
2: Ja, kijk, de uitkomst van deze stemming was heel voorspelbaar. Dat is natuurlijk jammer, maar ook wel weer voorspelbaar. Ik had scherpe woorden en dat is natuurlijk een spreekwoordelijke bom. Maar je ziet hoe het nu gaat aan de Spilsluizen, de huidige dagopvanglocatie. Ja, het is daar gewoon niet veilig. Niet voor de daklozen zelf, hè, maar dat was natuurlijk weer een steekincident op 20 april. Maar ook niet voor de omwonenden. En dat bedoelen wij met die spreekwoordelijke bom. Dat zijn voor onze fractie stevige woorden. Maar ik heb er echt 10 keer over nagedacht om ze wel uit te spreken. Want ja, je laat nu de omwonenden, die laat je over aan de politie, aan de BOA's. En hoe het nu gaat.
1: De verhuizing gaat er komen. Wat kunt u nog doen voor de bewoners?
2: Ja, nou ja, ze doorverwijzen naar de rechtbank. En dat zullen ze waarschijnlijk ook wel gaan doen.
1: Jens Koop van Pro. Ja, best wel harde woorden vanuit de oppositie over het besluit van de dagopvang daklozen. Ja. En jij zei zelfs ontmenselijken. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Kijk, het lastige is hierin, ik snap beide partijen. Ik snap de buurtbewoners die angst hebben en het spannend vinden. Maar ik snap ook een doelgroep die niet voor zichzelf kan opkomen. En die ook een plek verdient in onze binnenstad, in onze gemeente. Dus dat probeer ik een afweging in te maken. En ik vind dat sommige partijen, ik noem geen namen, heel bewust. Iedereen over een kam scheren en zeggen het zijn drugsverslaafden, per definitie mensen die al overlast veroorzaken. Maar als je goed inzoekt in de groep thuis en daklozen, is het een heel verscheiden groep. Met allerlei type mensen, met allerlei problemen die misschien economisch dakloos zijn of gezetproblemen die mensen niks doen. Er is wel een groep die moeilijkheid veroorzaakt, dat is zeker waar, maar niet iedereen is zo. Dus mijn punt was dat we, als we over mensen praten, moeten we echt goed menselijk zijn naar elkaar en echt wel zien dat dit mensen, onze medemensen zijn die ook een plekje verdienen.
2: Hier in dit huis wordt in ieder geval onvoldoende geluisterd naar de zorgen van de bewoners. En dan komen dan termen, ja, we nemen de zorgen mee. Ja, allemaal zaken waar je niks mee kan.
1: Dat is natuurlijk waar het hier de hele tijd nu over gaat. Van, ja. Ziet de coalitiepartijen zien die wel de zorgen van de omwonenden, maar dat zit volgens jou wel goed.
3: Ik zie zeker de zorgen. Maar nogmaals, politicus moet keuzes maken. En ik moet afwegingen maken. En ik kan niet iedereen aan de mond praten. Ik herken de zorgen, ik zie het, ik geloof me, ik weet het en ik zie het zeker. Maar ik moet keuzes maken. Ook met hun belang in het oog. Hè? Want ik vind de bewoners heel belangrijk. Maar ik moet kiezen en ik kies voor de groep. Omdat we geen andere plek hebben. Omdat het moet. En omdat we moeten zorgen dat op deze nieuwe locatie een nieuw begin hebben. En zorgen dat we vanaf het begin goede dingen goed hebben, strak hebben geregeld. Dat we weten waar mensen naartoe kunnen. Met zorgen dat er afspraken zijn. En dat we beide groepen goed met elkaar kunnen leven in de wijk. Want dat is ons doel. Want iedereen heeft een plekje in Groningen. De huidige bewoners en ook de bezoekers van de dagopvang.
0: Ja, Jens Koop. Hij is van de grootste partij in de gemeenteraad van Groningen, Pro. En je hoort ook Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden in gesprek met Wouter Holsappel. Een groep omwonenden uit de Hortusbuurt probeert op 27 mei bij de rechter nog af te dwingen dat het besluit wordt teruggedraaid. Best een moeilijke eerste opgave van Joyce.
4: Deze plek is van zeer gooie grond. Althans, als we de norm gelopen.
0: Ja, worden ze night.
5: Nou, op zich goed bedacht, maar het is niet goed, Mario. Suzanne, nog een aantal kleiwert. Door is Joyce op dit moment.
0: Oh, die snap ik. Ja. Ja. Aanwijzing nummer 2 dan maar.
4: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: Oké. Nou, dan weten we in ieder geval welke hoek van de provincie we moeten zoeken. Met die eerste aanwijzing wel opgeteld. Benen misschien al wel, of misschien nog niet. Dan hebben we straks nog aanwijzing 3. Voorlopig moet je het via 050-3188-288 hiermee doen.
4: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: 050-3188-288. Zometeen om 8:30 horen we het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
6: Blijdschap op Schier, teleurstelling in Hoogkerk.
4: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: 050-3188-288. En straks na 8:30 nog aanwijzing nummer 3. 6:30, The Weather Girls. Hey.
7: Hi. We're your Weather Girls. Uh-huh. And have we got news for you.
8: You better listen.
7: Yeah.

0: Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
2: Sensatie in actie, dat is topbasketbal bij Donar. We leven mee en kom aanstaande zaterdag naar de thuiswedstrijd van Donar in Martini Plaza in Groningen. De wedstrijd tegen Limburg United begint om 8:30. Kaarten via donar.nl.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
7: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
6: En voor de aangepaste fiets van Maria.
8: En zo kan ik er weer op uit.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruil.

0: Wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Het is 8:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen Frits.
4: Goedemorgen. Bij restaurant Vlamos in de stad Groningen is gisteravond mogelijk een explosie geweest. Omwonenden melden dat er een harde knal was te horen. Het restaurant was op dat moment gesloten, het wordt namelijk verbouwd. Op foto's is te zien dat de schade aan het pand lijkt mee te vallen, al is er wel een ruit van de voordeur gesneuveld. De politie is een onderzoek begonnen naar wat er precies is gebeurd. Er gaat een streep door het grachtenconcert in de Zuiderhaven in Groningen. Die moest het Groningens Ontzet op 28 augustus nieuw elan geven, maar de organisatie krijgt de financiering niet rond. De Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken gaf daarom geen groen licht. Initiatiefnemer José Versteeg van roeivereniging De Hunze is daar teleurgesteld over.
5: We hebben een fondsenwerfster die heeft heel veel fondsen aangeschreven en er is veel toegezegd. En een aantal fondsen zouden nog gaan toezeggen. We hebben ook een projectleider intern gevonden die het een en ander regisseert en coördineert en ook contact heeft met de KVV. Maar dat mocht niet baten, ondanks het feit dat we toch al veel geld binnen hebben gehaald, was de KVV toch bang dat het niet voldoende zou zijn.
4: Volgens Volksvermaken voorzitter kan de organisator van Gronings Ontzet het financiële risico simpelweg niet nemen, maar vonden ze het wel een goed plan. Een festival Krasnapolski in stad komt nog zo'n 40 vrijwilligers per dag tekort, terwijl het festival volgende week al van start zou gaan. Het festival moest onverwachts op zoek naar een nieuw onderkomen, omdat er op de geplande locatie beschermde dieren zaten, waaronder mogelijk vleermuizen. En dus zat er niks anders op dan verhuizen.
6: Gelukkig heeft Groningen nog meer prachtige erfgoedlocaties, waar ons festival altijd om draait, want de locatie is bij ons de headliner. We pakken het festival op en we verplaatsen hem binnen 4 weken naar een andere locatie.
4: Maar voor die verhuizing zijn wel veel handjes nodig. Ook is de nieuwe locatie groter en dus zijn er meer vrijwilligers nodig. Festivaldirecteur Mariska Berenvoets gaat ervan uit dat die op tijd worden gevonden en dat het festival gewoon door kan gaan. En teleurgestelde reacties in Hoogkerk. Nu duidelijk is dat de voormalige Duitse oorlogsbarak naar Schiermonnikoog vertrekt. Het gebouw werd jarenlang gebruikt als verenigingsgebouw bij de hervormde kerk in het dorp. In 2021 werd het bouw gedemonteerd en kwam een opslag te liggen bij de gemeente. Er werden meerdere plannen ingediend voor de voormalige barak, ook door de wijkraad van Hoogkerk, die de barak voor het dorp wilde behouden als historische plek. Toch koos de gemeente voor het bunkermuseum op Schiermonnikoog. De wijkraad Hoogkerk hoopt dat het bunkermuseum wel aandacht zal besteden aan de periode in het dorp. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Maar niet valt te lezen is de oplossing waar Joyce tijd. Ik heb wel een aanwijzing voor je.
7: Ik ben in een gehuchtje in de gemeente Oldambt.
3: 050-3-188-288.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
10: Ja, ook dit jaar gaan we weer rennend naar de vismarkt. Zondag 11 oktober, de Menses 4 mijl van Groningen. Doe je ook weer mee? De inschrijving start op donderdag 7 mei om 12 uur 's middags. Het mooiste loopevenement van Noord-Nederland. Ga naar 4mijl.nl.
11: Goeiedag, Partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
12: Ja, ja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
11: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaafsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
13: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
14: Die nemen we mee.
15: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
13: Dat is handig.
15: Jo, klaar.
13: En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Familiefeest of tuinparty?
9: deschaafsberg.nl.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, het Noorden wil zelf geld gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Noord-Nederland

0: namelijk niet op. Zo is de boodschap en daar hoor je zo meer over.
1: Morgen Edwin.
2: Hey, goedemorgen Edwin.

0: Petros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. En zij hoort bij mij. Noord-Nederland wil het goede voorbeeld geven en gaan sparen voor de Lelylijn. Daarmee volgen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en Flevoland het advies van speciaal gezant Klaas Knot. Die adviseert het kabinet om jaarlijks 400 miljoen euro... 25 jaar lang te gaan sparen voor de aanleg van de Lelylijn. Lelylijn-voorzitter René Paas, ook commissaris van de Koningin in Groningen, legt uit waarom de regio zelf ook iets wil doen.
1: Dat is precies wat we gaan verkennen in de komende tijd. Dus er zijn geen garanties gegeven. Maar we hebben wel gezegd, als wij van het Rijk vragen om mee te gaan doen in een zogeheten sparend gebiedsfonds, dus de Lelylijn financieel mogelijk te maken, dan zal het Rijk terugkijken naar de regio en te zeggen, wat zijn jullie van plan daarin te betekenen? En wij hebben vandaag tegen elkaar gezegd, wij gaan dat serieus verkennen.
2: Die bestaande begrotingen van provincies, gemeentes, die knellen soms. Hè. Provincies hebben vaker iets meer geld dan gemeentes, maar over het algemeen, het houdt niet altijd over. Dat wordt schrapen om ruimte te zoeken, kan ik me voorstellen.
1: Ja, deze verkenning wordt niet makkelijk, want het gaat over aanzienlijke bedragen. Aan de andere kant, deze lijn maakt een enorm verschil in de kansen voor deze regio, deze brede regio, om zich te ontwikkelen. Dat is waarom we hem heel graag willen. En als we in staat zijn om ook uit de toekomstige baten van de Lelylijn een opbrengst te halen, dan zou het best eens kunnen zijn dat het ons lukt. Maar we hebben vandaag gezegd, we starten de verkenning omdat we het graag willen.
2: Klaas Knot, speciaal gezant voor de Lelylijn. Daarin wordt ook een bijdrage gevraagd van de regio. Als je het afzet, 10% van het gevraagde bedrag is ongeveer 40 miljoen. Is fors. Uw inschatting, zit dat erin?
3: Dat weet ik niet. Dat moeten we nu gaan onderzoeken. Maar ik ben blij dat we vandaag hier in de vergadering met regionale vertegenwoordigers in ieder geval het commitment hebben gekregen om in die verkenningsfase deze vraag heel concreet te gaan beantwoorden. Want ik geloof dat er zijn meerdere partijen betrokken bij dit project. Het is een groot project. Het is een project met een grote financiële impact. En dan is het belangrijk dat het commitment van alle partijen gelijke tred houdt. Dus niet alleen van de Rijksoverheid, waarvan een hoop gevraagd wordt, maar ook van de regionale overheden.
0: Speciaal gezant voor de Lelylijn Klaas Knot en de Groninger commissaris van de Koning, tevens Lelylijn voorzitter René Paas, in gesprek met verslaggever Martijn Volkers. En zometeen de derde aanwijzing voor Worstijdse en Harma

0: Purple Disco Machine en Hypnotized.
1: Hoe staat ze?
0: Is de grote vraag natuurlijk. En er komen veel antwoorden binnen. En zeker ook naar de tweede aanwijzing.
2: Ik ben in het gehuchtje in de gemeente Oldambt.
0: Maar we gaan toch wat wegstrepen, wat naar het goud is.
3: We gaan er 3 wegstrepen. Het is feest. Meerland, Auke Poelstra komt daarmee. Heilige Lee, Frits Kappel onder andere. En ook Hendrik heeft het niet goed. Die gaat voor Kroonpolder. Al die 3 plekken, daar is
0: mooi,
3: Joyce
0: naam,
3: niet.
0: Naam.
3: Ja, heel mooi. Ja.
0: Dan moet de derde aanwijzing. Waar staat ze?
2: Er is hier gewoon zilver en ook geen brons.
0: 050-3188-288.
4: Waar staat ze?
0: 14 voor 9. Harma, goedemorgen.
5: Goedemorgen, maar wel zon.
0: Ja, man, gaan we die houden ook de rest van de dag?
5: Ja, maar er komt ook wel weer wat bewolken. Laat ik het zo zeggen, tot en met het weekend bleef het droog. De windrichting die bepaalde eigenlijk de temperatuur. En ik moet zeggen dat ik toch wel weer een beetje met een slag om de avond voor de 20 groen ga op de zondag, omdat de wind eerder weer naar het noordoosten zou draaien dan de planning was. Dus ja, dan honden we het waarschijnlijk weer net nooit. Nou, in volgende week, ja, dan liep het toch een beetje de wisselvallige toer op te gaan. In eerste instantie te koel. In Lotte wordt het, zeg maar, om dan zomaar te zeggen, dan ben de temperatuur wel weer op niveau. En dan wordt het gruis om weer. Nou, dat is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Maar de regen is natuurlijk wel welkom. Maar vandaag, nou dan, het is een hele schiere dag met zon. Er komen wat stolpelwolken en de wind zwak tot motig komt uit het noordoosten met 12 graden direct langs de kust en op de Wadden tot een grootje of 16 verdere provincie. Vanochtend en vannacht opklaars, 5 tot 8 graden als minimum. Er is wat nevel en mist wat kan ontstaan in men. Een dag met regenmotig zon. De wind zit in het zuidoosten zwak tot motig met zo'n 15 tot 17 graden.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuten.
2: Er is hier gewoon zilver en ook geen brons.
4: Gronings goud.
6: Nieuwe muziek uit Groningen in de spotlights.
4: Deze week hoor je Roelof van der Velde met Al wat older.
7: Een

0: Koningsgoud van deze week is van Roelof van der Velde. Hij heet Al wat older.
1: Hoe staat ze?
0: Nou, eens kijken of iemand op de telefoon op kan nemen. Het was echt een moeilijke opgave. Maar toch, en zo gaat het altijd, zijn er mensen die het dan wel weten.
2: Ja.
0: En dat vinden we fijn. Want dan kunnen we weer zo'n weerstation weggeven.
3: Hallo?
0: Hallo?
2: Dat is snel.
0: Ja.
3: Hi, met
0: hallo.
3: Christa.
0: Dag Christa, met Edwin.
3: Hoi.
0: Hoi, staat hij op luidspreker?
3: Ja, hij staat op luidspreker.
0: Kun je hem ook aan het oor doen?
3: Ja, dat was een gezamenlijke inspanning.
0: Oké, okay, maar kun je hem ook even aan het oor doen? Of zit je in de auto of zo?
3: Ja.
0: Oh, dan kan het niet. Ja, maar met wie,
3: nee, dat kan niet.
0: Met wie heb je dat gezamenlijk gedaan dan?
3: Met de meneer die naast mij zit. Dat is mijn echtgenoot al 60 jaar, al 50 jaar.
0: 50 jaar. En nog steeds zeg je meneer tegen hem.
3: Hij zei golf. En toen dacht ik, dan is het Goldhoorn.
0: Even kijken hoor.
4: Ik ben in Goldhoorn.
0: Ja hoor. Ja. Nou, gefeliciteerd Christa. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja. Waar ben je op weg naartoe dan met z'n tweetjes?
3: Ja, ik moet bij het ziekenhuis voor onderzoek. Maar dat komt al goud.
0: Gelukkig maar. Ja. Zeg, en Christa, ben je wel, als je dan toch... Je gaat naar de stad, neem ik aan, dan voor het onderzoek? Het ziekenhuis?
3: Ja.
0: Ja. Ben je ook iemand van de kermis?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Begint vandaag, nee. Hè?
3: Ja, ik weet het.
0: Hebben ze, dat is niks voor jou, kermis?
3: Ik denk niet dat we dat zeker dit jaar niet gaan doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nee. Nou, blijf even hangen. Je krijgt binnenkort ons weerstation en sterkte in het ziekenhuis.
3: Ja, die vrije val van 80 meter zie ik ook niet zitten,
0: nee,
3: hoor.
0: Nee, je kunt ook altijd nog gewoon in een draaimolen gaan of zo.
3: Ja, dat zou
0: kunnen. Fijne dag en sterkte in het ziekenhuis.
3: Ja, dankjewel.
0: Dag Christa, mooi. Ja, voor de kermis heb ik geld over. Dat is vandaag ons lopend vuur. We zijn benieuwd wat er binnenkomt, Sergej.
2: Ja, Angelina Suk, net als Christa, houdt zij niet zo van de kermis. Ze kan nergens in, want dan krijgt ze last met van de knieën.
0: Oh.
2: Ja, dan houdt het op. Ja, nou, je kan natuurlijk naar de eendjes, hè, die eendjes vissen.
0: Ja. Oh, dat kan. Touwtjes,
2: ja. En
0: suikerspin.
2: Dat kan allemaal, Angelina. Arie van der Laan, die zegt, ja, een dagje pretpark is, als je het goed uitrekent, een stuk goedkoper dan een hele dag op de kermis. En even kijken, dan nog eentje. Treinen te bergen, vroeger wel, nu niet meer. Ik loop er wel graag, kijken naar alle kinderen die veel plezier hebben. Maar zelf ga ik nergens meer in.
0: Ons loopt het vuur luid. Voor de kermis heb ik geld over.
5: Goedemorgen.
0: Ja, ik wel. 050 3188 praat met ons mee.

0: RTV Noord,
1: Radio Drenthe
0: en Omroep Friesland
1: bestaan dit jaar 80 jaar.
2: En dat vieren we samen.
1: Zaterdag 9 mei met het verslag van de drie provinciën wandeltocht. Live vanuit het punt waar Groningen, Friesland en Drenthe samenkomen. Bakkeveen. Wandel mee en meld je aan. Of luister en kijk mee. Naar de wandelaars, de vrijwilligers en de prachtige landschappen in het noorden. Zaterdag van 12 tot 4 bij Radio Noord.
3: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, dat is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ga je op vakantie? Vergeet
15: je luistert naar Groningen 1.

0: direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlagtwedde.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind. She's crazy like a fool.

0: last van de sluiting van de straat van Hormuz. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen
12: voor jezelf.
11: Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ervaar de kracht van de natuur zelf.
11: Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Wil je verzuimondernemer opgelakken? Wil je verzuimdienst snel en slim aanpakken? We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Drogist. Ontdek je dat je lichaam anders reageert op drukte? Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte? Bij je hart energie. Bonusam ontwikkelt supplementen in Nederland. Bonusam ontwikkelt supplementen in Nederland. Aanbevolen door 15.000 professionals. Aanbevolen bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door.
15: Sportsparta Dribbel in Vlagtwedden.

0: treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte, kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Elders eist ook al 10.000 ontslagvergoeding.
1: Hij eist ook gehakt 10.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf.
0: Voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf van Rotterdam en Antwerpen.
1: Vervoer tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen.
0: Meldde hij zich ziek.
1: In oktober 2024
0: meldde hij zich ziek.
1: Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden.
0: Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding.
1: Volgens de rechter is een ontslag aan de voet.
0: De machinist krijgt dus geen recht.
1: De machinist krijgt dus geen cent.
0: Burgemeester van New York, Giuliani, is weer van de intensive care.
1: Afgelopen weekend werd hij weer stabiel
0: met een longontsteking,
1: maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden
0: verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001.
1: Na de aanslagen van 11 september 2001
0: hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen.
1: Doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen.
0: Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City.
1: Advocaat van Donald Trump.
0: Nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump.
1: Van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf.
0: Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis.
1: Het weer, overigens morgen periode, met alleen het zuiden. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden. En er staat weinig wind.

0: gemaakt.
1: Dit programma
0: Sportsbar de Dribbel
1: mogelijk gemaakt
0: in Vlachtwedder.
1: Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedder.
2: Het is nu 11 uur. Het is nu 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal.
4: Rapper Ali B is over beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee jaar.
3: Eerder kreeg
4: Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarktonderzoek doet het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door... We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet.
0: Met Mocadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
0: Minder gedoe, meer controle. Mocadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed. Tevelde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlagtwedde.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaken uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis advies. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gemerkt. Snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Het geluid van Oost-Groningen.
16: Lunchtijd. Groningen.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door een onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgen op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed. Te Velde. Buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.
14: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uw computerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft probleem. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Okay.
0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed. Te Velde, buitengewoon goed. En ook op Hemelvaartsdag kunt u gewoon naar binnen.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerst onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste 110.000 euro, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Qbuzz op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind.

0: Het is nu 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oeverterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemd voor hem.nl.
6: Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja.
7: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

Je luistert naar Groningen 1. Oeh.

Een treinmachinist die tijdens zijn ziekmelding elders werkte kan fluiten naar zijn ontslagvergoeding. Hij eiste €110.000, maar de rechter maakte daar gehakt van. De machinist werkte sinds 2022 voor de Nederlandse dochter van een Belgisch bedrijf dat goederen over het spoor vervoert tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. In oktober 2024 meldde hij zich ziek. Een half jaar later bleek de man bij concurrent Q-Bus op treinen te rijden. Ook had hij nog een derde baan tijdens zijn ziekmelding. Dit leidde tot ontslag op staande voet. Volgens de rechter is het ontslag terecht. De machinist krijgt dus geen cent. Oud-burgemeester van New York Giuliani is weer van de intensive care. Afgelopen weekend werd hij met spoed opgenomen met een longontsteking, maar nu is hij weer stabiel. Zijn longklachten werden verergerd door symptomen die hij opliep na de aanslagen van 11 september 2001. Mensen die daar aanwezig waren hebben vaker longklachten doordat ze schadelijke stoffen hebben binnengekregen. Giuliani was tussen 1994 en eind 2001 burgemeester van New York City en nadien ook nog een tijdje advocaat van Donald Trump. Oud-premier Han van Zuid-Korea krijgt in hoger beroep een lagere straf. In plaats van 23 jaar moet hij nu 15 jaar de cel in voor zijn rol in de mislukte afkondiging van de staat van beleg door ex-president Yoon Suk-yeol. Het hof stelde dat Han de constitutionele orde probeerde te ondermijnen en bewust deelnam aan een opstand. Ook probeerde hij het parlement buitenspel te zetten. Ex-president Yoon Suk-yeol kreeg in verband met deze zaak in februari levenslang. Zeker 16 doden bij een botsing tussen een bus en een tankwagen in Indonesië. Het ongeluk gebeurde gistermiddag lokale tijd in Zuid-Sumatra. Eerste onderzoek wijst uit dat de buschauffeur uitweek naar de andere weghelft nadat er vonken uit zijn bus kwamen. Bij die manoeuvre kwam hij frontaal in botsing met een tankwagen. Beide voertuigen vlogen in brand. Vier passagiers liggen met ernstige brandwonden in een ziekenhuis. Het weer, overwegend zonnige periode met alleen in het zuiden veel bewolking. De maxima schommelen tussen de 14 en 16 graden en er staat weinig wind.

0: straatnieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gemeente Oldambt.
3: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Smelt Kroes. Achter de knoppen zit Ronnie van der Wal en de presentatie is in handen van Lammy Pothof. We beginnen vandaag met het lied Wees niet bezorgd, gezongen door Solid Worship.

0: Wees niet bezorgd. We gaan verder met het volgende lied en dat is Voor een gesloten zee. Gezongen door Christian Verwoerd.
1: Ik ben tot stilstand gekomen.

gaan graag verder met een lied van Petrus in het Land. Dat is lied 791, Liefde eenmaal uitgesproken. Het wordt gezongen door Suzanne Renkema, Frank van Essen en Willem Wixley.

gaan nu luisteren naar Psalm 98. Gezongen door Psalm de Natief. En het is een nieuwe berijming.

We gaan nog naar een psalm luisteren, psalm 84, die eigenlijk wel aansluit hierop. Hoe lieflijk zijn uw woningen? Mannen Ensemble Cantare.

Goedemorgen luisteraars, ik lees met u Psalm 43. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.

dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Deze psalm heeft een bijzondere binding met de dag van morgen, 4 mei. Dat is voor ons dodenherdenking. Dan gedenken wij de slachtoffers, de doden die vielen in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Daar staan we uitgebreid bij stil. Als christenen gedenken wij ook van tijd tot tijd een dode. 1 dode in het bijzonder. Als wij in de kerk avondmaal vieren, zijn het niet allerlei doden uit een oorlog, maar staan we stil bij het slachtoffer van onze zonde, de Heer Jezus, de opgestane Heer. Maar op 4 mei, morgen, staan we stil bij de ellende, de wreedheid, de haat, het verdriet van een oorlog. En dat heeft raakvlak met Psalm 43 en ook met Psalm 42. Die twee horen eigenlijk bij elkaar, die vormen een eenheid. U leest ze nog maar eens een keertje rustig achter elkaar. Psalm 42 en 43 gaan over een moeilijke tijd. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. Het wordt niet duidelijk vanuit welke situatie de psalm is geschreven, maar wat wel duidelijk is, is de moeilijke situatie, de grote nood en de diepe problemen waar de psalmist zich in bevindt. 42 vers 4. Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag hoor ik je zeggen, waar is dan je God? En hoe vaak zal dat in de Tweede Wereldoorlog niet gedacht of gezegd zijn, waar is dan God? Ook in de oorlogen van de tijd van vandaag. Waar is God dan? Wat doet God dan? 43 vers 2. U toch bent mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Er zit een hele mooie beweging in deze twee psalmen. Je kunt hem opdelen in 3 delen. Het begint met een verlangen naar God, naar de levende God, een ontmoeting met hem. Zoals een hinde smacht naar water, zo smacht mijn ziel naar u. En dan komt de diepe klacht over de situatie, de grote nood, dat je ten einde raad bent en het eindigt met een groot vertrouwen op de verlossing van God. En het vertrouwen lijkt in de loop van de beide psalmen ook wel te groeien. Je ziet een verschuiving van verlangen naar vertrouwen, van ellende naar hoop, van oorlog naar vrede. En elk deel wordt afgesloten met hetzelfde refrein. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en mij redt. Psalm 43 is gezongen op 13 maart 1941. Dat is een heel speciaal moment. Op die dag is er een groep van 18 mensen door de Duitsers gefuseerd. 15 leden van een geuzenverzetsgroep en 3 februaristakers. Dat is gebeurd op de Waalsdorpenvlakte bij Den Haag, waar nog altijd dodenherdenking gevierd wordt. En er zijn 2 monumenten voor deze groep opgericht, allebei in Vlaardingen. En op het monument staat: dan ga ik op tot Gods altaren. Dat is de oude berijming. De woorden van de nieuwe vertaling: dan zal ik naderen tot het altaar van God. Moet je voorstellen, staande voor de dood, wetende hier stopt mijn leven, er wordt zometeen een abrupt einde aan mijn leven gemaakt, en dan dit zingen: ik kom bij God, ik ga op naar zijn altaar. Als een offer, was het een offer voor de vrijheid, voor het vaderland? Het is een altaar waar oordeel en verzoening samenkomen. Gods oordeel over wat goed en kwaad is. Gods oordeel over ons menselijk handelen. De Bijbel spreekt over de rechterstoel van God en van Christus. Waar beoordeeld wordt wat goed was en wat fout was. Waar recht gezet wordt wat scheef is gegaan. Waar aangevuld wordt waarin tekort is gekomen. Maar ook het altaar van verzoening.
door God. In het Oude Testament was er het brandofferaltaar, waar een plaatsvervangend offer werd gebracht voor de zonde en tekortkoming, elke keer weer opnieuw. Totdat God zijn Zoon, de Heere Jezus, naar deze wereld stuurt om onze plaats in te nemen, om plaatsvervangend te sterven op het altaar. Een kruis. Voor alle zonden. Voor alle tekortkomingen. Voor alle ellende. Van alle mensen. Hij was slachtoffer van al ons, uw, mijn handelen. Zo bracht Jezus verzoening, omdat de Heer Jezus zonder zonde was. Een rein, puur, heilig offer dat God kon accepteren. Wat is het geweldig als je weet dat je doodgaat, dat je weet dat je voor God moet verschijnen, dat je dan weet, ik kom voor Gods altaar. Daar is oordeel, maar daar is ook verzoening. Als ik het verlossingswerk van de Heer Jezus heb leren kennen en het mezelf heb eigen gemaakt. Dan kun je de volgende regel van de psalm ook zingen. Dan zal ik gaan tot God, mijn grootste vreugde. Hem loven. God, mijn God. Dan wordt het persoonlijk. En dat in een situatie die uitzichtloos is. Een situatie die onrechtvaardig is. Een situatie waarin het recht met voeten getreden wordt en geweld is aangedaan. En daarmee begint psalm 43. Verschaf mij recht, o God. Vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. Verschaf mij recht. Wat kan dat een intens verlangen zijn? Van de schrijver van de psalm in de situatie waarin hij zit, bedroefd, onrustig, uitgejouwd. Van die 18 ter dood veroordeelden daar op de Waalsdorpenvlakte, staande voor het vuurpeloton van de bezetter, onterecht veroordeeld in hun eigen ogen. Maar het kan ook een intens verlangen zijn van ons vandaag. Verschaf mij recht. Als verschillende mensen allerlei leugens en zwamverhalen over mij vertellen. Verschaf mij recht als mijn medebroeder of zuster mij diep heeft gekwetst met zijn of haar gedrag en opmerkingen. Verschaf mij recht als mij onherstelbaar onrecht is aangedaan, op welk terrein van het leven dan ook. Verschaf mij recht, o God, ik verlang er zo naar. Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij geleiden naar de plaats waar u woont. God heeft recht verschaft. God verschaft recht. Op het altaar heeft hij verzoening gegeven. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Niet altijd hier komt dat recht tot zijn volle wasdom. Op aarde in dit leven. En de 18 zijn om het leven gebracht. Maar het stopt niet bij de dood. God maakt het recht. Als het niet in dit leven is, dan wel in de eeuwigheid. Daarom kunnen we afsluiten met het refrein van deze psalm. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en mij redt.

Het programma voor vandaag zit erop. Ronnie, bedankt voor de techniek. Rest mij nog u een, nog een fijne zondag te wensen. En u kunt nu gaan luisteren naar Sharon Kipps en Nigel Brown. En zij zingen Machtig God, Sterke Rots.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je wat?
4: Ja, ja? 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè. Dus...
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Opwekking 858 was dit. De strijd behoort u to, the battle belongs to you. En dat was het begin van deze aflevering van Dabbare Kosmoprogramma. Eigentijdse muziek met blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 op Radio Westerwolde. Elke zondagmorgen daarop van 9 tot 10 op RTV Go. En die hebben nog een herhaling op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En we gaan nog eentje van doen van Opwekking 899. Alleen door Jezus.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.